abacha sechimo batono wali mwambe kisandirwachi wachi bakora chibakora emirembe jebasubira kibuze kino ekitalo.